You are. Ujala Radio Headlines. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
2: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
3: Hi, this is Rani Mukherjee.
4: Main Akshay Kumar.
5: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

जग धारी जग धारी जग

You are Ujala Radio Headlines. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldde Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: अरे हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

You are. Ujala Radio Headlines. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldde Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. En rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door uitgelopen werkzaamheden is de A12 Duitse grens richting Arnhem dicht bij Zevenaar. Weldra gaan er 2 rijstroken open. En er blijven 2 rijstroken dicht, want er staat verderop bij de IJsselbrug een wals met pech. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum 3 kilometer file bij knooppunt Del. De weg is dicht door werkzaamheden tot 1 juni. 5 uur 's ochtends, verkeer wordt omgeleid. A28 Amersfoort richting Utrecht na een ongeluk met een vrachtwagen en een auto bij afrit Den Dolder. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn van de hart van de ANWB. Door uitgelopen werkzaamheden staat 12 Duitse grens richting Arnhem dicht bij Zevenaar. Weldra gaan er 2 rijstroken open. En er blijven 2 rijstroken dicht, want er staat verderop bij de IJsselbrug een wals met pech. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum 3 kilometer file bij Knopendel. De weg is dicht door werkzaamheden tot 1 juni. 5 uur 's ochtends, verkeer wordt omgeleid. A28 Amersfoort richting Utrecht. Na een ongeluk met een vrachtwagen en een auto bij de afrit Den Dolder. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. I'll be you are. Ujala Radio.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ojala Radio. Goedemorgen Nederland. Hartelijk welkom namens directie en crew van Ojala Radio. Heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khusham dit, namaskar, satriakal, assalamu alaikum. Het is vrijdag 29 mei 2026. Ja, deze maand tikt ook langzaamaan weg, hè. Dan gaan we over naar juni. En dan zitten we dus, zeg maar, op de helft van al 2026. Ontzettend snel gaat het allemaal. Ik wens u een hele mooie dag toe. En een fijne luisterstemming hier bij Ojala Radio. Tot 9 uur zit ik eraan. En ik ben er dus met de actualiteiten, de nieuwtjes dus. En ook wel de mooie songs die ik voor u heb uitgekozen. Blijf dus allen afgestemd op Ojala Radio. En een appje sturen kunt u doen op 020-363-0808. Oké, dan gaan we van start met de mooie songs die ik voor u heb. Te beginnen met deze van Steppen Ben samen met Danish Sabri.

Wat een prachtig lied om de dag ook weer mee van start te gaan, nietwaar? Even wat rek- en strekoefeningen doen, mensen. Dan gaat de bloedsomloop ook lekker lopen. En dan kun je ook zeggen dat je weer van start kunt gaan. Goedemorgen, iedereen. Ik heb al wat appjes binnengekregen, hoor. Jazeker, ze zijn snel daar.

even kijken, Vishal Mishra was dat ook alweer. En ik heb nog eentje van hem hier in de player staan. Die is een tikkeltje korter, maar ook weer een hele mooie Gialonse. Daar zingt hij samen met een Spaanse zangeres, María José Liergo.

Heerlijk lied is dat, hè? En dan heb ik nog ene hier in de playo staan. Maar ik denk dat ik dat maar voor strakjes ga bewaren. Want het is een nieuwe song. Even een klein stukje van horen. Is uit de film Cocktail. Maar ik denk, ga je het strakjes laten horen in zijn geheel. Voor nu ga ik ook richting de 90s. En daar zitten we ook al op te wachten, nietwaar? Wat heb ik vandaag weer voor je? Ik start met deze. Anuradha Pawdwal en Babul Subriyo. Uit de film Die

0: Ja, heel, heel erg mooi ook weer deze hier bij Ojala Radio, nietwaar? Op die lijn ga ik nu voor jou afdraaien. Met ook nog wat dialogue erin.
1: Wat tumse pyar karti hai?
2: Ho nahi sakta.
1: Aur tumhe bhi usse pyar karna chahiye.
2: Ho nahi sakta.
1: Wo tumhe pakadne yahi aa rahi hai.
2: Ye ho nahi sakta.
3: Huni ko to kuch bhi ho sakta hai. Mere shyam.

Boon Hiesekata uit de film Dil Jale gehaald ook weer. En dan heb ik te weinig tijd om nu nog eentje voor je af te draaien. Maar in elk geval kan ik je vertellen dat je de stemmen aan het begin hebt gehoord van Ajay Devgan, Sonali Bindre, want zij hebben hoofdrollen hierin gespeeld. Dil Jale. En dan ga ik naar de appjes toe. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Een fijne dag ook aan Wimla, toegewenst daar in Den Haag. My matchmaker in Amstelveen luistert graag naar haar favoriete radiostation, Ujala Radio. Amina, ook hartelijk dank voor jouw appje. Ook bij Haji Abdul Wahab Dennis, mooie dag toegewenst. Bro Rakesh is ook van de partij, gaat ook weer lekker vroeg naar het werk toe. Ook zus Lina in Enschede wens ik een hele mooie dag toe. En bro G, hallo. Ja, je bent ook weer van de partij en dank je wel, hè. Rwien, ook een mooie werkdag toegewenst. Goedemorgen, ook Ria Kallu. Even kijken als ik niemand heb overgeslagen voor dit moment. Nee, iedereen heb ik dus nu ook weer erbij gehaald. Ik check even mijn persoonlijke appjes ook weer, want dat gaat ook over en weer met elkaar ook zo. Een hele mooie dag aan jullie allen toegewenst en dank je wel voor degenen die nu druk aan het typen zijn. Ik check het zo meteen. En we gaan even richting de reclame. En dan ben ik strakjes weer bij u terug. Het is vrijdag, dus zal het ietsjes rustiger zijn op de snelweg. Maar ja, je weet maar nooit. Als je dus vroeg eruit moet gaan, zorg ervoor dat je op tijd bent.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Raad Odin. Subha Odisham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldt Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen. En daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Volgens de verslaggever stonden tegenstanders na een speech van PVV-leider Geert Wilders oog in oog met de voorstanders. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. En de verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog met 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de stijging. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio kan studio meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपसे बात करेंगे 020-363-0808 उजाला रेडियो के व्हाट्सएप नंबर है.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ondanks dat het vrijdag is, is er toch van alles te melden. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar, 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel-West en Knopendel. Door werkzaamheden is de weg dicht. 2 kilometer file. A28, Amersfoort-Utrecht. Tussen afrit Marnes-Hoesterberg. 3 kilometer file door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisa. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisa. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

En tot 9 uur zit ik eraan met wat actualiteiten en ook wel de mooie liedjes die ik voor je heb uitgekozen. Nogmaals, dankjewel voor de appjes die ik heb gekregen tot nu toe. En als u ook een appje wilt sturen, u kent het nummer ook wel, hè. 020-363-0808 is het nummer. En het weerbericht heeft u ook al gehoord. Het wordt weer een warme dag. Dus dat is allemaal mooi. We genieten er met volle teugen van, maar we weten het, hè. Vanmiddag. Dan kan de temperatuur dus even anders worden. Flinke onweersbuien en regenbuien worden er verwacht. Dus zet je schrap daarvoor. In elk geval, we zijn erop voorbereid. Dus ga ik maar gelijk van start met een van de mooie songs van dit moment. En dat is deze Mashuka.

Machuca, machuca, dat is een hele leuke, niet te snel, niet te langzaam, maar wat een heerlijk liedje is dat toch. Oké, ik blijf nog even wat rustig aan doen, maar deze heeft wat meer pit erin hoor. Uit de film Happy Patil, Gertana Jazzhoes.

Tjunderetjunderi, ja, dat was even lekker pittig. En dat was ook weer van een film van een andere uit de jaren 90. En nu is het dus in een beetje iets trendy outfitje gestoken. En dan uit de film Patti Patni Orvodo heb ik deze voor je. Hamne Vahi Lagi.

Ja, ja, ja. En dat was dan ook weer zo'n leuke song hier. En Batja hebben we andermaal in het programma zitten. En dit is de song Zanim, waarin ook Noora Fatehi altijd tegenwoordig weer in te zien is, hè.

boy, Badisha. Ja, gewoon eventjes wat rustigs erbij halen. Dat is goed. En dit is dan uit de film Bulchuk Mav. En straks heb ik ook wat nieuwtjes voor je. Dus blijf afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio.

Ja, en dan ga ik even snel richting wat appjes toe, want dat moeten we natuurlijk ook erbij halen. Sadesh, dankjewel voor je appje. Ook van Rafik en Muslin heb ik een appje gekregen. Een hele fijne dag ook aan jullie toegewenst. Auntie Jessie, dankjewel. Weer even lekker gebabbeld. En de groeten aan de kinderen. Naima en kleindochter Zuhaira en je dochter Naida. Fijne dag allemaal aan jullie toegewenst. Ook Lachman G daar in Scheveningen een fijne dag toegewenst. En ik zie net een appje van Raadje binnenkomen. Hartelijk dank ervoor. Ook Naasmoen is dat. Ik wil altijd Naasma zeggen. Ik ken ook een Naasma. Maar goed, een fijne dag ook aan jullie toegewenst. Ook zus Iden. Hartelijk dank allemaal voor de appjes. En ik weet het, Paris en Gerda Moerli zijn ook altijd van de partij. Dus bij deze een fijne dag ook toegewenst. Een warme dag wordt het weer, maar je weet het, aan het eind van de dag. Onweersbuien hebben ze voorspeld. En ook Margriet en Waldo. Jullie zijn ook altijd van de partij, nietwaar? Dus hartelijk welkom, everybody. Even kijken, laat ik nu naar deze song toe gaan. En dan gaan we strakjes dus met de nieuwtjes beginnen.

dan is het tijd geworden om met de nieuwtjes van start te gaan. Het is 7:30. Goedemorgen aan u allen toegewenst. Even kijken, het is in al kommer en kwel, moet ik zeggen. Vooral wat de aanvallen betreft daar in Rusland. En dan heb je ook nog Oekraïne, dan heb je ook nog Roemenië. Nou, twee Roemenen die zijn in de nacht van donderdag op vrijdag licht gewond geraakt toen een drone insloeg in een wooncomplex. Volgens Roemenië was de drone Russisch. Het zou de eerste keer zijn dat er Roemeense slachtoffers zijn gevallen door een Russische drone. De gewonden zijn een vrouw en haar kind, zo meldt staatsbureau Agerpres. En de drone sloeg in op de 10e verdieping van een wooncomplex in Galanti, een plaats dichtbij de grens met Oekraïne. De inslag veroorzaakte een explosie en brand en de explosieve lading van de drone zou zijn ontploft. 70 bewoners van het complex werden er geëvacueerd. De Roemeense minister van Defensie sprak in een verklaring over een Russische drone die het luchtruim van een NAVO-land Roemenië is binnengedrongen. En de inslag gebeurde tijdens een Russische droneaanval op Oekraïne. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Nou, van Rusland gaan we naar de VS en Iran. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met nog eens dus 60 dagen. En dat melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over de toekomst van het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het opheffen van restricties op het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz. De berichten over zo'n tijdelijk akkoord zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet zo'n deal nog goedgekeurd worden door president Donald Trump. Vicepresident Vance heeft volgens persbureau Reuters tegen journalisten gezegd dat Washington er nog niet uit is met Iran, maar dat de partijen er dichtbij zijn. Ik kan niet garanderen dat we het gaan halen, maar op dit moment heb ik een goed gevoel erover, dat zij dus Vance. Het Iraanse persbureau Tasnim meldt dat een potentiële deal tussen Iran en de VS nog niet gefinaliseerd of bevestigd is. Tja, en zo gaat het alsmaar, hè. Na een lange voorbereiding beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquête Corona. Viroloog Marion Koopmans en oud-zorgminister Bruno Bruins van de VVD verschijnen vandaag voor de commissie. In de eerste week van de parlementaire enquête staat de chaotische beginfase van de pandemie centraal. Koopmans is de eerste getuige die onder ede wordt gehoord. De hoogleraar virologie adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie, oftewel de WHO, over de bestrijding van nieuwe infectieziekten en was tijdens de coronapandemie lid van het Outbreak Management Team, OMT afgekort, van kabinet Rutte 3. Internationaal kreeg ze een belangrijke rol bij het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. En samen met andere wetenschappers reisde ze af naar de Chinese stad Wuhan, waar het virus eind 2019 opdook. En daar moest onderzocht worden hoe het virus op mensen was overgesprongen. En dat onderzoek verliep moeizaam, omdat China uiteindelijk niet meewerkte. Nou, we hebben straks dus nog meer nieuwtjes. Blijf afgestemd op Jala Radio. En ik had het beloofd aan iemand, ik weet niet meer wie. Oh, dat was volgens mij Anouk. Dus ik hoop dat je luistert. Alsjeblieft.

Ja, wat een geweldig liedje was dit ook weer van The Heartthrobs of Millions, Mukesh G, niet waar? Ja, even kijken naar de appjes. Ook Yvonne Doulet wens ik een hele mooie dag toe. Dankjewel meis, ook voor jou en alle andere mensen. Juma Mubarak. Kees, hartelijk dank. En ik zie, jouw app pakt niet. Ook op een andere app heb ik het geprobeerd. En dat lukt ook niet. Het geeft nog steeds één streepje bij jou aan. En ook wat betreft van Rafiq en Muslim. Wil dat niet pakken, maar ik zie het gelukkig wel, hoor. Dat daar niet van. Dus ik antwoord wel, maar het komt niet bij jullie aan. In elk geval, we blijven het proberen. En ook Boyke uit Beuningen wens ik een hele mooie dag toe. Dankjewel allen voor de appjes. Even kijken naar wat voor nieuws we nu ook weer gaan. Want dat is allemaal belangrijk om aan u door te geven natuurlijk. We hebben het dus gehad over al die zaken van daarnet. Wat heel belangrijk is nu in de wereld. En dan hebben we ook dit. Een raket van Blue Origin is vannacht in Florida ontploft. En dat gebeurde op een lanceerplatform waar het bedrijf van miljardair Jeff Bezos bezig was met test. En te zien is hoe de 98 meter hoge raket verandert in een enorme vuurbal. Ja, ik zie het hier zo voor me. Het ging vannacht dus mis tijdens een zogenaamde hot fire test. Een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is. En te zien is hoe vlammen die ontstaan aan de voet van de New Glenn raket snel hoger worden waarna de raket ontploft. Ja, ik kan het hier zien op beelden. Blue Origin heeft miljarden dollars en ongeveer 10 jaar gestoken in de ontwikkeling van de New Glenn. En de raket heeft een herbruikbare booster in een poging te concurreren met de Falcon en Starship van SpaceX. En dat is dus allemaal niet gelukt ermee. In een bericht op X spreekt miljardair Jeff Bezos van een heel zware dag. Ja, dat is niet makkelijk als je dat zo voor je kiezen krijgt. Hè. Je wilt dat het allemaal goed moet gaan, maar dan krijg je dat ook weer. Nou, en dan hebben we ook nog even wat entertainment nieuws. Dit is ook een van de entertainment nieuwszaken. De gemeente Arnhem heeft een vergunning verleend aan het Gelre Dome voor twee concerten van Amerikaanse rapper Ye, voorheen Kanye West. En dat schrijft burgemeester Ahmed Marcouch in een brief aan de gemeenteraad. Volgens Marcouch hebben de aangekondigde concerten begrijpelijkerwijs veel commotie en reacties opgeroepen. Hij noemt uitspraken van J verwerpelijke uitingen die moreel en mogelijk juridisch volstrekt afkeurenswaardig waren. Maar Marcouch zegt dat hij als burgemeester geen beslissing kan nemen op basis van persoonlijke of maatschappelijke afkeuring alleen. Als burgemeester hoort Marcouch te kijken naar zaken als openbare orde, beveiliging en andere veiligheidskwesties. Volgens de Arnhemse burgemeester zijn die zaken rond het concert allemaal goed geregeld. J heeft in het verleden antisemitische uitlatingen gedaan. Hij prees vorig jaar nog het nationaal socialisme en Adolf Hitler. En ook bracht hij t-shirts op de markt met een hakenkruis. En begin dit jaar bood hij daarvoor zijn excuses aan. Hij verklaart zijn gedrag uit een psychiatrische stoornis. Ja, een psychiatrische stoornis, dus daar gooit hij dan op. Dan moet hij wel behandeld worden. Dat er vergunning is afgegeven, hoeft niet direct te betekenen dat de omstreden rapper daadwerkelijk naar Nederland komt en optreedt op zaterdag 6 juni en maandag 8 juni. Nou ja, we zullen het wel merken. We gaan ons weer richten op de mooie muziekjes.

Welkom! Ja, iedereen ook hartelijk welkom. Ook Gisela uit Alphen aan de Rijn zegt... Ja, Mukasong, ook voor mij. Dus die was ook speciaal voor jou. Ja, ik weet het. Je bent ook een grote Muka-fan. Een Mukesh-fan, hè. En jij blijkt niet de enige te zijn, hè. Want je zus Nirmala is dat ook. En Anouk was dat ook. En alle andere mensen die hebben geluisterd en genoten van dat liedje uit de film Anita... van daarnet van Mukeshji. Hartelijk welkom. We gaan weer even verder met de nieuwtjes die ik nog voor u heb. En het blijkt dus zo te zijn, iedereen gaat massaal naar het strand toe. Iedereen wil wat bruiner worden. De stranden van Zandvoort en de Rotterdamse wijk Nesselande zijn gistermiddag allebei aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Op beide plekken is de afgelopen dagen sprake geweest van onrust en overlast. In Nesselande werd het ook gewelddadig. In Zandvoort geldt de regel, of liever gezegd de maatregel, vooralsnog tot aan het einde van de dag voor het stationsgebied, de middenboulevard en het bijbehorende strand. In een veiligheidsrisicogebied heeft de politie extra bevoegdheden. Zo mogen agenten preventief fouilleren en auto's en kleding onderzoeken. Aanleiding voor het uitroepen van een veiligheidsrisicogebied in Zandvoort zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. De politie zegt dat zij afgelopen weekend 7 mensen heeft aangehouden voor onder meer het verstoren van de openbare orde, mishandeling, diefstal en openbare dronkenschap. Het gaat om verdachten tussen de 19 en 34 jaar. De gemeentewoordvoerder die spreekt van een strenge maatregel en zegt dat per dag wordt bekeken of die verlengd zal worden. En dat gebeurt in samenspraak met de politie, het OM en de strandpachters. In Rotterdam duurt de maatregel tot 12 juni. Woensdagavond werden nabij het strand 2 mannen aangehouden na een vechtpartij. En volgens de politie raakten 2 mensen gewond bij een steekincident. Dat plaatsvond tijdens een vechtpartij tussen een groep jongeren. En dat was dus in Rotterdam. Vorig jaar bestempelde de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten het strand van Nesselande al 2 keer als veiligheidsrisicogebied. Dat gebeurde onder meer omdat er signalen waren dat er grote groepen jongeren, waaronder rivaliserende jeugdbendes, naar het strand zouden komen, wat voor onveilige situaties kon zorgen. Ja, hou het toch leuk met elkaar. Het is al zo heet. En dan ga je dit soort jeugdbendes erbij. En dan zoeken dit soort jeugdbendes het helemaal op om anderen het leven zuur te maken. Zomaar te gaan vechten voor elk wisselwasje worden ze boos. Tja, soms durf je mensen niks meer te zeggen, hè. Of men wordt al woest. En dat is bijna angstaanjagend, kan je zeggen. Anyway... Laat ik een rustig liedje erbij halen uit de film Patti Patni or Wodo. Deze is van Udit Narayan en die kennen we ook wel uit de film Tere Naam. Hebben ze dus nu ook gebruikt hier.

Ja, het is erg kort. Het is een hele mooie. En die Umbezos heb je ook wel vaker gehoord hier bij Ojala Radio. Even kijken als ik dat wel voor je wil afdraaien. Ja, dat doen we toch wel. Rajpal Nagpal. Samen met Shreya Ghoshal. Umbezo.

Dame un besos. Ja, geweldige song was dat. En dan is het ook weer tijd geworden om richting 8 uur te gaan. Dan, welk lied ga ik nou voor je zetten? Weet je wat we doen? Die is een beetje te lang. We gaan naar deze toe. Onze 70s song.

Live vanuit de Hoofdstad.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare voeren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 11 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Door werkzaamheden moet je via de af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tu jaane hai toh. Tu jaane hai toh. Abujan Radio. Sabse badhkar wala.

6 minuten over 8 inmiddels geworden. Een hele mooie vrijdag aan u allen toegewenst. Het is 29 mei 2026. En straks heb ik ook nog iets over... te lang in de zon zitten. Dat soort dingen. Moeten we ook eventjes goed met elkaar bespreken. Ook al hebben wij een iets wat donkerdere huid. Toch moeten we ook voorzichtig zijn. Want je hebt sommige mensen die ook ervan houden om in de zon te zitten bakken. Of zo kort mogelijk te dragen. Of helemaal een beetje sexy tevoorschijn te komen. Maar ook wij moeten daar rekening mee houden. Dat wij ook een gevaar lopen. Anyway, dat slak je dus allemaal. En alle andere mensen die appjes sturen, hartelijk dank. Over en weer zijn we altijd weer met elkaar in aan het appen, ja. Om het op die manier te zeggen. Soms gaat het wat moeizamer, maar ik lees wel alle appjes toe. Antwoorden gaat wat moeilijker bij sommigen. In elk geval, Chandra, ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. We gaan nu richting de 80s. En een van de 80s songs is deze. Uit de film Chambal Kikasam, Lataji Ar Padmashri Mahamatravi.

Wat een geweldig lied hebben we ook weer gehoord hier bij Ojala Radio, nietwaar? Een fantastisch lied van Lata Mangeshkar en Padmashri Mohammed Ravi uit de film Chambal Ki Kasam. Brengt ons naar 14 over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Even kijken wat voor leuke songs we nog meer hebben. En dit is dus Out of Control, Kinnisuni, Darshan Rawal.

Knie Sony was deze dus ook weer. Even kijken, we gaan even richting de appjes, want er zijn weer een aantal binnengekomen. Vanuit Zoetermeer, van Ashmi en Ravi en Armaan en Kiwi. En ja, de vakantiegangers die er ook allemaal zijn. Is een lekkere drukte daar in huis bij jullie. Hè. Geniet van elkaar. En de groetjes en flink wandelen met ze, hè? Met de vakantiegangers. Firoza uit Almere, dankjewel voor je appje en ook de groeten aan de kids. En dan heb ik ook nog van Prabha een appje gekregen. Fijne dag ook aan jou toegewenst, hè, meis. En groeten aan ons tweede huis. Lekbeerji, ook aan u een hele fijne dag toegewenst. En ik zei het ook al, dat de andere mensen ook meeluisteren. In Hoofddorp bijvoorbeeld. Kieren en Ankel gaan. Na lange tijd weer een appje van jullie gekregen. Maar bij deze dan ook weer een hele fijne dag aan jullie toegewenst. En blijf zeker luisteren naar Ujala Radio. En ook van, ja, Sujiji heb ik een appje gekregen. Namaskar. En ook een hele fijne dag aan jullie toegewenst. Dan gaan we ons weer bezighouden met de muziek. Het is vrijdag, dus Party Fever.

Zo, en dat was dus van Pile Dave en Agony en Aditya Dave die hieraan hebben meegewerkt. En dan ga ik snel door naar Aditi Paul met deze Noodles Adil song.

Noedels aan deel, dat is zo mooi gebracht, dat stukje erin. En dan denk je van, hè, wat is dat toch prachtig om ook weer gehoord te hebben. Dat was dus van vorig jaar, Noedels aan deel. En dan check ik even wat ik nog meer voor je heb. Hier zo in de player. Heel veel mooie songs. Ja, daar niet van. Zullen we deze ook maar doen? Het is een romantische movie. Jan de Miradil. En is de titeltrack gebracht door Fahim Abdullah.

Chand Mera Dil, dat was ook weer een geweldige song van Fahim Abdullah, de man die dus is begonnen en bekend werd met zijn Sanyara song uit de gelijknamige film. En nu heeft hij weer een titelsong op zijn naam staan, Chand Mera Dil. En het is dan een romantische movie. Anyway, ik had het al beloofd dat ik het een en ander met je zou behandelen over de zon, ja. Vooral voor de buitenwerkers, degene die hoog zitten ook nog eens een keer. 1/5 van de werknemers die veel buiten werken, doet dit in de volle zon zonder zonbescherming te gebruiken. En hierdoor lopen deze buitenwerkers een verhoogd risico op huidkanker. Deel. En het is dan een romantische movie. Anyway, ik had het al beloofd dat ik het een en ander met je zou behandelen over de zon, ja. Vooral voor de buitenwerkers, degene die hoog zitten ook nog eens een keer. 1/5 van de werknemers die veel buiten werken, doet

Maar bouwvakkers, hoveniers en strandtentmedewerkers die kunnen vaak niet anders. Hun werk speelt zich natuurlijk buiten af. En dan ben je continu bezig, hè? En je kan niet iedere keer weer je gaan insmeren. Maar ja, dat moet je eigenlijk wel doen. Werkgevers zijn verplicht hen te beschermen. 47% van de Nederlandse werknemers die werkt in de lente en in de zomer gemiddeld 4 of meer uren in daglicht. En dat blijkt dus uit nieuw onderzoek van het Nationaal Huidfonds onder zo'n 1053 buitenwerkers. Bijna 1/3 van de buitenwerkers geeft aan wel eens een half uur lang aan één stuk in de directe zon te werken. En dat nog op het moment dat de zon het hoogst staat. Het gaat om onder meer werknemers uit de horeca of de strandhorecatenten, de bouw en infra. En dan hebben we ook nog de kinderdagverblijven, de hoveniersbedrijven, noem maar op. Omdat zij veel buiten zijn tijdens het werk, lopen zij meer risico op het krijgen van huidkanker. Ieder jaar krijgen zo'n 81.000 Nederlanders de diagnose huidkanker. Hoewel verschillende factoren meespelen bij de ontwikkeling van huidkanker, wordt de kans erop groter door veel de zon in te gaan. Je zou dat dus moeten proberen te vermijden, maar ga dat doen als je dus een buitenwerker bent. Dat is dus onmogelijk. Daarvoor hoeft er niet eens sprake te zijn van verbranding. Alleen al door blootstelling aan de UV-straling kan iemand huidkanker ontwikkelen. De UV-straling die beschadigt namelijk het DNA in de huidcellen, wat tot celmutaties kan leiden en uiteindelijk tot verschillende vormen van huidkanker. De dodelijkste vorm van huidkanker is melanoom. Jaarlijks krijgen zo'n 8400 Nederlanders, 8400 Nederlanders dus, deze diagnose. En ieder jaar overlijden er zo'n 850 mensen eraan. Bij veel van die mensen die dus in de zon werken, komt de huidkankervorm plaveiselcelcarcinoom. Ja, carcinoom moet dat zijn, carcinoom. Kwaadaardig plekje op de huid. Veel vaker voor vergeleken bij werkenden die binnen zitten. Dus de buitenwerkers hebben 2 tot 3 keer meer kans op het krijgen van deze vorm van kanker. Dus als ik je was, zou ik een beetje, als het mogelijk is, uit de zon gaan, vooral als hij op zijn hoogst staat. Of je zoveel als mogelijk goed insmeren. Oké, we gaan even door met wat mooie muziekjes.

तेरा नाम लूंगा मैं वत्सल भूया वाजदात, मोई लीजिए तो। En dan, ja, hebben we het over de zon, hè? Maar ja, niet alleen de buitenwerkers moeten voorzichtig zijn. Ook wij zelf moeten uitkijken. Want, nou moet ik ook dit erbij zeggen, dat de zon niet per definitie slecht is. We zijn altijd blij als we de zon zien. Het geeft een smile op ieders gezicht. En het lekkere weer maakt ook dat je vrolijk bent. Maar te veel UV-straling is wel schadelijk. Het zorgt voor de broodnodige aanmaak van vitamine D, die zon dus. En dat maakt je vrolijk, zoals ik eerlijk heb daarnet heb gezegd. Te veel blootstelling leidt echter tot een verbrande huid, versnelt huidveroudering en verhoogt het risico op huidkanker aanzienlijk. Vitamine D zorgt dus voor sterke botten en een goed immuunsysteem. Vaak is 15 tot 30 minuten per dag al voldoende voor de aanmaak. Geluksgevoel geeft de zon dus ook. Zonlicht stimuleert de aanmaak van het gelukshormoon serotonine. Ja, je voelt het niet, maar je wordt blij ervan. Maar helaas, we hebben ook de andere kant van de medaille. En dat is verbranding. Directe schade aan de huidcellen door UV-straling, wat pijn, roodheid en in ernstige gevallen blaren veroorzaakt. Huidveroudering. De UV-straling breekt collageen af en dat leidt tot rimpels en pigmentvlekken. En dan heb je die huidkanker natuurlijk. Jaarlijks krijgen veel mensen de diagnose huidkanker, wat vaak een direct gevolg is van verbranding, zeg maar herhaaldelijke verbranding op jongere huid of jongere leeftijd. Oogschade kan je ook oplopen. Te veel UV-straling kan op de lange termijn leiden tot staar. Ook dat nog. Ja, ook dat nog. Tips om veilig te genieten van de zon ga ik je strakjes geven. Laten we eerst gaan naar een liedje. En dan kom ik strakjes bij terug hierop.

Ja, dat was van de zo populaire Diljit Dosanjh. Acteur, zanger, hij komt overal nu. En hij wordt op handen gedragen daar. Deze Punjab, de poeter. En ja, Jenny, dank je wel ook voor je appje. Ja, ik heb nog een paar dingetjes. Ja, je kan natuurlijk nog zoveel zonnebrandcrème gebruiken. Het is wel de bedoeling dat je zonnebrandcrème moet gebruiken met een passende factor. Minstens factor 30 in de lente en zomer. En je moet je niet maar één keer per dag insmeren, maar wel elke 2 uur opnieuw insmeren. Dan pas kan het effect hebben. Vermijd de piekuren dus. En dan hebben we het over de zonkracht is in Europa het sterkst tussen 12 en 3 uur. En zoek in deze periode dan vaker de schaduw op. Bescherm je ogen, zeer zeker, draag een zonnebril. En dat ook nog wel eentje met zo'n CE-markering erin. En dan hebben we ook nog check de zonkracht. Kijk op de website van het RIVM om te zien hoe sterk de UV-straling vandaag is in jouw omgeving en of je bescherming daarbij nodig hebt. En om geen zonnesteek op te lopen, draag dan ook een cap, een hoedje of bedek je hoofd gewoon met een dupatta. Dat zijn een van de dingen. En ja, je moet dan ook nagaan, al die dingen insmeren. Sommige producten hebben ook wel kankerverwekkende chemicaliën erin zitten. Dus ook daarvoor moet je voorzichtig zijn. Je moet alles 100 keer lezen, denk ik. Om te snappen wat voor e-product er weer in zit. Waarvoor je moet oppassen. Dus dat soort dingen. Je moet met alles rekening houden. Maar in elk geval, we zijn gewaarschuwd en let er alsjeblieft een beetje op. Niet te lang in de zon zitten, dat is toch wel een van de dingen dat ik u wil meegeven. Dat was het over de zon en het gevaar daarvan. En we houden allemaal van de zon, toch?

dat je dat krijgt. Heel sorry zeggen dus, hè. Ja, wat heb je dan op je geweten, hè? En nu weet het is al 9 voor 9. Dus laten we gauw genieten van deze zon.

Ja, dat was weer zo'n geweldige song hier bij Ojala Radio, nietwaar? En ik heb nog zoveel andere leuke liedjes nog voor je klaarstaan. Eventjes kunnen we nog hiervan genieten. Even zeg ik maar hoor. Deze Puri Galbaat van Tiger Shroff. Olga, ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Blijf ook afgestemd op de best radio station in town. Ojala.

Tijd geworden om u nu te groeten en u een hele fijne dag verder toe te wensen. Dank u wel allemaal voor de appjes. Voor zover je me hebt kunnen volgen ook. Via de app en via de appradio, internet of waar dan ook. DAP Radio. Geef het ook door aan uw familie, vrienden en kennissen, buren. Dat ze moeten blijven luisteren naar de best radio station in town, Ujala Radio. We zijn ook op Facebook, TikTok en wat is nog meer? Insta. Of Instagram zeggen we ook altijd, hè. Dus, van alles en nog wat. Blijf afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Voor mij zit het er voor vandaag ook weer op. Ik wens u allemaal een hele fijne vrijdag toe. Juma Mubarak zeg ik ook tegen u allen. En graag tot zondag aanstaande. Dan ben ik er met de pareltjes. Signing off voor Ujala Radio. RJ, Shubdinik Mubarak Din. Namaskar. Allah Hafiz. Gate Gungunati Ar Muskurate Rehna. Juma Mubarak.

0: मुंड संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging en de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisever Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisever Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए. Yeah, dat was de stem van Anurag Kashyap. En ja, de originele kennen we van niemand minder dan Mohammed Rafi. Ujala Radio, hij is Sunwalo Meho met Jai Ram. En samen genieten we van de mooiste nummers, de gezelligste nummers en de meest romantische nummers. Zodat we daar samen van kunnen genieten, toch? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, ik zou zeggen, geniet lekker van jouw dag vandaag. En blijf lekker genieten hier on the one and only Ujala Radio. Orwobhi, amit Jai Ram kesa.

जिन्हें मेरे दिल लुटिया, जिन्हें मैंने मार सुतिया। फिल्म का नाम है जवानी जाने मन, uit het jaar 2020. Met in de hoofdrol onder andere Taboe samen met Saif Ali Khan. Ja, na 21 jaar waren ze weer samen op het grote scherm te zien. En dat was 21 jaar later nadat ze samen hadden gespeeld in de film Hum Asad Saad in het jaar 1999. Ja, ook in het jaar Bibi Number One, wat ook in 1999 was gereleased. Daarin speelden zij samen. En daarna hebben ze dus 21 jaar lang niet samengespeeld in één film. En nu pas zijn ze weer samen te zien in de film Jawani Janiman. Ja, dat zijn de weetjes. Filmkanaam heet Yara. Hier op de playlist de mooie song uit de film Yara. Organa kanaam heet

Ja, prachtig mooi de stem van Stevin Ben Kitora Tora Piara Huahe. Groep Zurich Ghana, heerlijke romance Ghana op deze prachtige mooie dag. Ik hoop dat je geniet van deze mooie dag en ik hoop dat je geniet van de mooie nummers. Ja, we zijn een beetje in de romance weer beland en laat ik dan ook even een local soul Ghana erin gooien. De stem van Sagar Malik, BBC Derde Kaalem. Tum mujhe de do apne gum.

खूबसूरत मोई मोई गाना, बेबसी दर्द का आलम तुम मुझे दे दो अपने गम। Ja, originele kennen we van Kunal Ganjwal uit het jaar 2006 uit de film Babul. Maar dit is de stem van Sagar Malik, afkomstig van de local album Next Time, volume 7. Ja, zo genieten we van de prachtige mooie nummers hier bij Ujala Radio, hier op Dunya Kamishur, Hindustani Super Radio. Mijn hoa Amit Jeram, ik hoop dat je lekker geniet, want... Het zijn nummers om lekker vrolijk van te worden, lekker enthousiast van te raken of lekker van in een romantische bui te komen. Ja toch? Heerlijke romantiek hoort er ook bij toch? Kan elk moment van de dag.

है क्या इरादा तेरा, ओ गुजरिया। फिल्म का नाम है क्वीन, uit het jaar 2014, और on the vocals niemand minder dan Nikhil D'Souza en Shefali Alfaris. Ja, heerlijke gemakken Ghana hier bij Ujala Radio, Arwobi, Amit Jairam Kissaat. Lekker gezellig en lekker ontspannen, zoals het hoort bij Dunya Kamishur Hindustani Hit Radio. Haar naam is Ujala Radio. Tijd voor een heerlijke romantische Punjabi flavor. On the vocals niemand minder dan Prabh Gill. Organica naam heet Love You. Love You, oi.

Oyendo más y puchina tu merejal. Ja, heerlijke romance Ghana, de stem van Prop Gill in deze heerlijke Punjabi flavor. Heerlijke gevarieerde Ghana, heerlijke Ghana om lekker enthousiast van te raken. Lekker te ontspannen waar je ook bent op het werk, thuis of onderweg in de auto. Ik zou zeggen, luister lekker en geniet van deze prachtige mooie dag. Op de playlist uit de film Heartless uit het jaar 2014. Kanakanaam heet Mashukana.

जब जब तुझे मैं देखूं लगती तू जन्नती है। ये रिसम फन एशकिंग uit de film Heartless. En deze film is uit het jaar 2014 en het is een kopie van de Hollywood movie Awake. En Awake was gereleased in het jaar 2007 en in het jaar 2014 is hij dus in een remake jasje gestoken. In een Bollywood jasje in het jaar 2014 in de film Heartless. Goed zo dat Ghana op jullie peesje. Jahan Pimapa Choka aan het doen bent. Geniet lekker van de heerlijke gevarieerde Ghana hier bij Ujala Radio. Mijn naam is Jeram en speciaal voor jullie uit de film Coolie No. 1. De stem van Renessa Das samen met Ash King. Haar Ghanese naam he? Teres Siva.

Ja, Gunnar Kanam heet Tere Siva uit het jaar 2020 uit de film Coolie No. 1. Ja, een remake van de film Coolie No. 1. In 1995 hadden we Coolie No. 1 en in 2020, 25 jaar later, weer opnieuw. Maar dan in de hoofdrol. Ja, hele andere acteurs.

खूबसूरत गाना बेमिसाल गीत स्टेम फॉन दर्शन रावल। मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, अब एक तरफा हो गया। Ja, heerlijke gana was dat uit het jaar 2020. Ja, en zo gaan we opeens weer terug naar het jaar 2006. In één keer 14 jaar terug in de tijd ten opzichte van het nummer wat we daarvoor hadden afgedraaid. Filmkanaam Hibbas Iqbal uit het jaar 2006. Organekanaam Hibbas Iqbal. Het is de title track. Tu ikbar jo piarse mucho chuleto. Goed zo, het gana.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi, everybody. This is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan, and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Veel vertraging vanochtend op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 13 kilometer file door een kapotte wals bij werkzaamheden. Tussen Afrit Beek en Knoopend Velperbroek een uur vertraging. Het zal niet al te lang meer duren eer dat de weg weer vrij is. De A4 Den Haag richting Amsterdam heeft 5 kilometer file nu bij Hoogmade door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 10 minuten. In de buurt van de IJsselbrug bij Arnhem staat het ook helemaal stil op wegen. Bijvoorbeeld de N317 vanuit Doetinchem bij de A348, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ye Ujala Radio hè? और उजाला रेडियो पर अब यहां से गीतों का सफर जो कभी खत्म नहीं होता शुरू है।

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Star.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging vanochtend op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 13 kilometer file door een kapotte wals bij werkzaamheden. Tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek een uur vertraging. Het zal niet al te lang meer duren eer dat de weg weer vrij is. De A4 Den Haag richting Amsterdam heeft 5 kilometer file nu bij Hoogmade door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 10 minuten. In de buurt van de IJsselbrug bij Arnhem staat het ook helemaal stil op wegen. Bijvoorbeeld de N317 vanuit Doetinchem bij de A348, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt aan mij.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien hai, door saalgrah hai. Of ga je trouwen? Door viva honne wal hai, door shadi honne wal hai. Ya kisi ka munna sanskar hai. Ujala Radio per farmaish aap de sakte hai. 15 farmaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Jella Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jella Radio, always shining.

0: Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. A28 Amersfoort-Zwolle. 5 kilometer file tussen het Harde en Wezep. Een kwartier vertraging door politieonderzoek. De rechterrijstrook is dicht. Een half uur vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en Paalgraven. 13 kilometer file. En 9 Den Helder-Alkmaar bij de Bergen. 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: 4 juli bestaat 40 jaar.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toe mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan & Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer 20 minuten. Net zoveel als op de A27 Utrecht richting Gorkum in 10 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. Er ligt rommel op de weg en de rechterrijstrook is dicht. 20 minuten erbij op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Houden en Wezep 6 kilometer file. Door politieonderzoek is de rechterrijstrook dicht. Heel veel vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 17 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook tot een uur of 12 dicht. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch 10 minuten vertraging door een ongeluk bij Raamsdonksveer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio is leuk. Zet hem aan.

ये है उजाला रेडियो, मैं हूँ लॉयड महावीर, आप सभी को एक शुभ शाम वेलकम इन उजाला कॉफी चाय मिडल शो. Vandaag ben ik er alleen voor. En Anand is er weer volgende week ergens woensdag waarschijnlijk. Vakantie, Hega. Headlines van vandaag. Tweede Kamer debatteert vandaag opnieuw over het aanhoudende woningtekort en de woningbouwopgave. En code geel voor onweersbuien na dagen van tropische hitte in delen van Nederland. Nederland, meer kan ik even uit de 30 graden. Hoor jij maar in het zuiden van Nederland. Code geel. Dus door het zuiden van Nederland mee. Dan kan je heel veel regen verwachten. En onweersbuien dus. Vakbonden dreigen met acties na overleg met sociale voorzieningen en bezuinigingen. Nederland en Letland versterken de samenwerking voor het testen en ontwikkelen van defensiedrones. En wereldnieuws, Verenigde Naties waarschuwen dat de oorlog in Oekraïne verder kan escaleren zonder diplomatieke doorbraak. Economische onzekerheid blijft groot door spanningen in het Midden-Oosten en de impact op energieprijzen. Europa blijft alert op veiligheidssituaties rond Rusland en Oekraïne. Wereldwijd groeit de aandacht voor jongeren als bepalende generatie voor economie, klimaat en politiek. Ja, hoe denken de jongeren daarover? Ujala Radio, ये है और उजाला रेडियो के जरिए सोनी सोनी पेश कर रहे हैं रैंडी बैताल की आवाज में मेरी सोनी.

Dus toen kon ik het ja. Of heb je iemand net ontmoet? En je bent helemaal verliefd. Helemaal. Toen gele kansen. Dat doet deer nakker. Ik heb een kleertje. I love you. Mary Sony. You are Ujala Radio. Je is een hallo. Ujala Radio. Deze keer zijn we koffietje. Middag show. Goedemiddag Nederland. Welkom bij jouw dagelijks moment van nieuws, muziek en ontspanning. Dit is Ujala's Midday Coffee Chai. Vandaag kijken we naar de woningmarkt. Het weer dat omslaat naar tropische dagen, internationale spanningen en ontwikkelingen die de wereld van morgen vormgeven. Ik ben Lloyd Mahabir. Fijn dat je erbij bent. Ujala Radio ke zare mere Sony ko hum chhod ke chalte hain gol gappa ki taraf. Wat is eigenlijk gol gappa? Dat is toch die panipuri die we eten?

Ja, ja, ja. Golgappa is toch die panipuri, hoor. Ja, ja. You are Ujala Radio, Kisri. Soms heb je van die dingen die, die gebeuren. Jontje Hohega. En ja, dat wil ik jullie niet onthouden. Gaan we toen een keer maar wel betalen. Die kontje hoor je doen niet aan mij. Kabi kabi toe, autootje laten we en dan rij je en dan zie je een paar eenden oversteken, toch? Wat doe je dan? Rij je door of stop je ervoor? Verkeersregelaars in een Aziatische stad moesten tijdelijk ingrijpen nadat een eendenfamilie besloot een druk kruispunt over te steken tijdens de spits. Automobilisten stopten massaal om de dieren veilig over te laten steken. Ja toch, zo hoort het. En soms bepaalt moeder eend gewoon de verkeersregels. Nou ja, nog een grappig bericht. Een bezorger reed tientallen kilometers de verkeerde kant op door een fout in zijn navigatie. In plaats van op te geven, reed hij alsnog door, zodat het verjaardagsfeest niet zonder taart kwam te zitten. Ja, natuurlijk. Hè. Je verwacht een taart, toch? Je toebestelke leer. De klant plaatste het verhaal online en het ging viraal. Dat noemen ze nou echte klantenservice. Ujala Radio is een programma. Helemaal kun je nog maar zo naar de filmkanaal heet Tushko Cocktail 2K. Je nog maar peersje.

van de film Cocktail 2. Welkom bij Ujala's Coffee Chai middagshow. En dan krijg je nu het nieuws in 60 seconden. De Nederlandse politiek praat vandaag opnieuw over het woningtekort. De druk op de woningmarkt blijft groot. En de vraag hoe sneller gebouwd kan worden staat centraal in Den Haag. Ja, de heer Jannekik, ze roert hega. Vooral de starters, de jongeren. Na meerdere warme dagen slaat het weer om. Voor delen van het land geldt code geel vanwege stevige onweersbuien die later vandaag worden verwacht. Dus Nederland, Zuid-Nederland mee, onweersbuien. Daarnaast nemen de spanningen tussen vakbonden en overheid toe. Vakbonden sluiten acties niet uit na gesprekken over sociale voorzieningen en bezuinigingen. Op defensiegebied werkt Nederland nauwer samen met Letland om nieuwe drone-technologieën te testen en te ontwikkelen. Internationaal waarschuwen de Verenigde Naties dat verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne een serieus risico blijft. Diplomatieke inspanningen worden opgevoerd om verder uitbreiding van het conflict te voorkomen. Ook de wereldeconomie blijft gevoelig voor ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Hogere energieprijzen drukken op het vertrouwen van consumenten en bedrijven. Europa? Ja, Europa houdt ondertussen de veiligheidssituatie nauwlettend in de gaten, nu de spanningen tussen Rusland en Oekraïne aanhouden. En een opvallend rapport van de Verenigde Naties benadrukt dat jongeren, mooi seizoenier, dat jongeren wereldwijd een steeds grotere rol spelen bij economische, maatschappelijke en politieke veranderingen. Nou ja, dat is waar. Dit was het korte nieuws op Ujala. O Pritam Pyare, Peshkesh Rakhe Programme, Yochna.

Nou, ik heb waanzinnig met behaven. Is een heel goed aan de reden personeel. Hoe dan als middag koffie zij showmerk? Nou, wat gebeurt er als een zebra ontsnapt? Uit een dierentuin, ja, Hamdenika HPR, Hega, Askal, Zebra, dierentuin natuurlijk, of in Afrika. Een ontsnapte zebra hield dagenlang politie en dierenverzorgers bezig. Uiteindelijk werd het dier met een net onder een helikopter weggevoerd. Op social media kreeg hij al snel de bijnaam Air Zebra One. Niet veel dieren krijgen een privéhelikopter naar huis. Wat doe je als een beer in een hotel is? Een zwarte beer, liep een hotel binnen en belandde uiteindelijk in een badkamer. Vervolgens kreeg hij de deur niet meer open. Waarschijnlijk de eerste gast die uitcheckte zonder te betalen. In Japan worden angstaanjagende robotwolven ingezet om beren uit woonwijken te houden. De robots hebben gloeiende ogen en maken vreemde geluiden, alsof een horrorfilm ineens natuurbeheer werd. Ujala Radio Kizri, Aapsundere He, Coffee Chai, Middag Show, Peeshke Hajra He, Aatje Sukerwaar, Ontistarik, Meika Program, Aapsundere He. Tot jullie hamako sanate he, je, nagma Peeshke Hajra He. En wo gana kan he, dat is dan dit nummer. Johamab Kusunanabalahem. Nile Gagan Kitele.

0: Ricky Tilip hier haben, ist eine Hügel Jalari, du kriegst hier in den Reggae-Style.
1: Hey, Jag me, Ati has subhi.
0: दुनिया में कितने रकम रकम के चोर हुए हैं, शायद verschillende soorten van dieven natuurlijk. कोनो कोनो चलाक रहे हैं, कोनो कोनो तनी डोंग रहे हैं यार. नो या डोंग. Een dief ging er vandoor met een elektrische fiets. Autojane toch, elektrische fiets. Omdat je hebt een accu en die accu moet natuurlijk wel vol zijn. Alleen wist hij niet, dat de accu vrijwel leeg was. Hij werd niet veel later wandelend naast de fiets aangetrokken. De actieradius van zijn misdaad bleek beperkt, dus... Er is een restaurant, een restaurant laat klanten een pizza bestellen zonder ingrediënten te kiezen. Pas bij de eerste hap ontdek je wat je krijgt. Sommigen kregen ananas, sommigen waren daar minder blij mee. Het is net als daten, toch? Soms geweldig, soms een verrassing. Ja, dat heb je met daten ook, hè? Kabi-kabi mooi rehe en kabi-kabi ook een verrassing rehe. URU Jala Radio, je hei O Jala Radio, kezere koffie, chai, middagshow, peeske, jarae, haapke, waaste. Justitie wil 8 miljoen euro mangen he, van crimineel vermogen van Quincy Promes. Justitie mag hij gaat terugvorderen. 8 miljoen euro crimineel vermogen van Quincy Promes. Dan die bekende voetballer. En let op je kinderen. Je hebt gewoon jij hele willen speeltuin mee. Een peuter verliest teen door ongeluk op glijbaan bij McDonald's huis ter Heide. Oei. Netanyahu geeft Israëlische leger opdracht om 70% van Gaza in te nemen. Hamtagili. Iedem Yasser.

het is weekend en voor een heleboel mensen natuurlijk is het al weekend dus. En weekend gezet, hamako jena hamav hisunane kujare he. Ja, het is... het is een bachata remix. En voor de mensen die van bachata houden, ik hou van bachata, ik hou van bachata, ik dans ook bachata. Ook naar Namo Janila, maar wel Koshis Karila. Maar voor al die mensen die van bachata houden... Yeah, remix, peesje keer op Ujala's Coffee Chai Middag Show.

0: opnieuw gezongen. Filmkanaam, Hey Jawani To Ishq Hona Hai. Ujala, coffee jai mera show mein. Hem dit een update. Het tekort aan betaalbare woningen blijft een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van Nederland. Van tropisch naar onstuimig, naar zomerse temperaturen, maken onweersbuien vandaag een einde aan de uitzonderlijke warme periode. Nou ja, dat hebben we wel een beetje nodig, toch? Na Gurmi, een beetje pani, bazaar. Sociale onrust groeit. Vakbonden bereiden zich voor op mogelijke acties als er geen akkoord komt over sociale voorzieningen. Ujala Radio hier, alraadzonder hier, Ujala's Coffee Chai middagshow.
1: Say wow!
0: Innovatie in defensie. Nederland investeert samen met bondgenoten in nieuwe technologieën voor defensie en veiligheid. Vooral drones.

वाओ, अभी आपने सुने हैं और फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है, उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। सुन वालों, उजाला कॉफी चाय में द शो में एंड वनाग बेन एक अलेन दैट गेव नीट वांट कभी कभी वकेंसी भी चाहिए जाए toch en dat is aan het nu aan het doen vakantie geniet krijgen vakantie se geniet krijgen. Kat activeert automatisch de deuren van supermarkt. Beveiligingsbeelden tonen een kat die meerdere keren een supermarkt binnenloopt. Door slim gebruik te maken van de automatische schuifdeuren. Het dier werd uiteindelijk een lokale beroemdheid. Ja, gratis boodschappen kijken zonder klantenkaart, hè? Een recreatieve fietser volgde een verkeerd routeadvies en kwam uit bij een verborgen historische binnentuin die zelfs veel inwoners niet kenden. Foto's van de locatie werden massaal gedeeld op social media. En ja, soms brengt verdwalen je precies waar je moet zijn. Orikutake Kahanisunia. Hond brengt dagelijks verloren speelgoed terug. Een hond in een woonwijk verzamelt al maanden speelgoed van kinderen en brengt het telkens terug naar dezelfde speeltuin. Nou ja, ook handig. Buurtbewoners noemen hem inmiddels de vierpotige conciërge. Meer verantwoordelijkheidsgevoel dan sommige volwassenen. Ja, daar zit wat in.

0: Voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aaphamse Baatkersekte. Orham. Aaphamse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp nummer her.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vooral in Brabant is het weer vroeg druk op de weg op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knoopend Empel 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dit oogst op de A12 Utrecht richting de Duitse grens door een ongeluk. Bij 7 à 6 kilometer file 20 minuten vertraging. 3 kwartier op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Knoopend Everdingen en Noordeloos 10 kilometer file. Door rommel op de weg is de rechterrijstrook dicht. Is ook dicht op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Maar dan door politieonderzoek bij Wezep 7 kilometer file vanaf afrit Epe. 20 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। यूं ही गजल को आप सुने तलत अजीज की आवाज में उजाला रेडियो पर।
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस।
2: Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
13: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
14: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sab koi se Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste, Ujala Radio.
15: Tujhe lage na najariya.
16: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: You Are. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel lange files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 13 kilometer tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De vertraging is 20 minuten door een spoedreparatie. Een ongeluk geeft 10 kilometer file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek. Een kwartier erbij. 20 minuten op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Epe en Wezep. 7 kilometer door politieonderzoek. 4 kilometer file op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Door een ongeluk op de A50. Arnhem richting Oss, tussen Renkum en knooppunt Ewijk 9 kilometer file. A58 Eindhoven-Breda, 12 kilometer langzaam rijden tussen Oorschot en Tilburg Centrum West. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
5: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
6: Ujala Radio.
5: You are...
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 500 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het dus al vroeg druk op de weg. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 20 minuten vertraging. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk Plaspoelpolder. Het heeft te maken met een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen, een kwartier vertraging. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. 3 rijstroken van de A28 zijn dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort na een ongeluk. Er staat 10 kilometer file met een uur vertraging. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Viel op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. 4 kilometer, half uur vertraging. En het heeft direct te maken met een ongeluk op de N434, de weg Zoeterwoude-Wassenaar. De weg is in beide richtingen dicht bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
6: Aap sun rahe hai Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical! 14 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oor te jurben daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 14 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 14 juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgre he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kisie ka moende sanskar he. Ujala Radio per vermaais aap deze te he. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes, waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land is er kans op zware onweersbuien vanmiddag en vanavond. Verder zijn we al bezig aan een drukke avondspits. Ruim 700 kilometer file bij elkaar. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. 20 kilometer file vanaf Driebergen, een half uur vertraging. Het is allemaal nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond. 5 kilometer met een half uur vertraging. Verderop nog eens 20 minuten vertraging richting Breda bij Werkendam in de vorm van 9 kilometer file. Bergingswerkzaamheden op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum veroorzaken een half uur vertraging. 4 kilometer file vanaf Oegstgeest. En de nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 13 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

वन के साथ ही प्यार की राहों में. Ja, liefde geeft niets dan zichzelf en neemt niets dan zichzelf. Liefde bezit niet en wordt niet bezeten. Want ja, liefde is genoeg voor de liefde. Ja, Banke staat hier, Piaar Kirahome, Hamse Kabhi, Tum Najuna Ohona. Ja, het originele kennen we van Lata Majeskar samen met Mohammed Rafi. Maar dit is de cover Ghana van de formatie Dansa. Het originele komt uit de film Sweetheart uit het jaar 1970. Ja, zoveel jaren later kunnen we er nog steeds heerlijk van genieten. Ja, en genieten doe je samen met Ujala Radio waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je er heerlijk ontspannen bij zit. Ja, daar gaat het genieten een stukje makkelijker.

Ja, heel wat jaren geleden hadden we de film Ishq Vishq. En ook Ishq Vishq komt met de Rebound versie. En die noemen ze ook gewoon Ishq Vishq Rebound. Ja, en dit was een van de nummers uit deze film. Organica Namda Haan. Sonny Sonny. De stem van Darshan Rawal on the vocals. Samen met Jonita Gandhi hoorde je zojuist. En dit is de stem van Dwani Bhanushali.

Ja, de stem van Dwani Bhanushali. Geboren in maart 1998. 22 maart om precies te zijn. Ja, ze werd geboren in Mumbai. En in 2019 werd ze extreem populair met haar single Waste. Die werd vervolgens 1,5 miljard keer bekeken op YouTube. Ja, en daardoor werd ze ineens de jongste en snelste Indiase popster. Die 1 miljard keer bekeken werd op YouTube met 1 miljard views. Ik heb het dus over Dwani Bhanushali.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: van de week.
1: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.
1: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanmiddag en vanavond in grote delen van het land kans op zware windstoten en onweersbuien. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waddenooien. 10 minuten vertraging. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is dicht. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Afsluiting duurt tot 8 uur vanavond. Twee rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij Zwijndrecht. Kwartier vertraging. A28 Utrecht-Amersfoort. Half uur vertraging tussen Afrit Den Donder en Leusden-Zuid. 9 kilometer file. Half uur vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag. Daar staat de file bij Wassenaar Centrum en is 5 kilometer. Drie kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 26 kilometer file tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij Afrit Wouwse Plantage 4 kilometer file. Maar ook daar 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Unie, von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk, dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 800 kilometer file in het land. De avondspits is in volle gang. En vanmiddag en vanavond ook nog in grote delen van het land kans op zware onweersbuien. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel de kop van 11 kilometer file. Vanaf Culemborg een uur vertraging, want een ongeluk houdt de linkerrijstrook dicht bij Zaltbommel. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer file tussen Houten-Oost en Bodegraven. Na een ongeluk is de rechterrijstrook van A15 dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Kwartier vertraging daar. 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda. File rijden over 9 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 vanuit Arnhem naar Oost. 27 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujjala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
3: 6 million ways to die choose one

Ja, en zo beginnen we dit uurtje met heerlijke, gezellige Hindi babbelen met Shubhgana. Ja, je luistert naar Ujjala Radio, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van deze mooie dag en geniet van de heerlijke hits. Ja, we hebben ze weer allemaal geselecteerd voor dit uurtje. 1 uur lang weer heerlijke gezelligheid. Keep up

Ja, in de muziek kan je alles verzinnen. Kan je alles maken om het mooi te laten klinken. En zo ook een Noodle Sadil Uljahetujpe hier uit de film All India Rank. Ja, dat was de stem dus van Aditi Paul on the vocals. Je hoort het hier bij Ujjala. Dunya Kamajur, Hindustani Hit Radio, Orwobhi, Amit Jairam Kisat, waar je ook bent. Geniet van deze mooie dag.

Ja, gaan ik een naam heet Tilesmi Bahe. Ja, en het verbeeldt een romantisch verhaal over intimiteit en sensualiteit en is gezongen door... Dan moet ik even spieken. Het is Sharmishta Chatterjee. Voor mij geen bekende naam. Maar ja, als ze zo mooi blijft zingen, dan mag ze heel wat meer nieuwe nummers produceren, hoor. Ik heb geen bezwaar. Ja, in de film Crew is dit Diljit Dosanjh samen met Bacha.

नहीं ऐसे तेरा मुकदा देखते रहना नहीं. Ja, een Punjabi flavor uit de film Crew met onder andere Taboo, Kareena Kapoor en Kriti Sennen in de hoofdrol. Ja, met zo'n crew in één movie ben ik wel heel erg geprikkeld en enthousiast om de film te zien. Ja, zo zie je maar. De inhoud is niet zo belangrijk als het plaatje er maar mooi uitziet.

सांसी दोस्ती कर ले सरासा हम नशी बन जा सरा साथ दे बस फिर चाहे अजनबी अब बन जा Ja, vriendschap is als een treinreis. Ja, sommigen stappen in en sommigen stappen uit. En anderen? Ja, anderen blijven zitten tot het einde. En zo is dat met vriendschap, toch? Echte vrienden hoeven niets te zeggen. Die weten gewoon hoe het is en hoe de vork in zijn steel zit. En die hoeven niets te zeggen. Ja, prachtig mooi nummer. Zarasi Doseti Kerele van de film Happy Bhak Jaigi. En dit was de stem van Arijit Singh. Ja, even tijd om eventjes die Soul Ghana Tour op te gaan. En dan naar de formatie Express. Naar een van mijn favoriete local Ghana zangers. Is niemand minder dan Mr. Mukasin. Ja, een mooie cover Ghana uit de film Animal. Or Ghana kanam he Sari Dunia.

Ja, de stem van Mr. Mooka van de formatie Express Sare Dunia Jala Dinge uit de film Animal. Ja, en voor degenen die de film hebben gezien met Ranbir Kapoor in de hoofdrol. Ja, hij bedoelt het serieus, hè. Als jou iets gebeurt, dat Sare Dunia Jala Dinge, dat steek ik de hele wereld in de fik. Hij maakt geen grappen, hoor. Hij doet het echt. Ja, dat eventjes over de film Animal. Een aparte film. Ja, Ujala Radio, hey, sunu alo mehu Ami Jeram. Ik hoop dat je geniet van de heerlijke Ghana en de beste hits. Ik geniet in ieder geval optimaal.

Ja, het is de geweldige stem van Shreya Ghoshal in deze heerlijke Ghana hier zo bij Ujala Radio. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana zoals je dat gewend bent van Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio. We doen het ook vandaag, we doen het ook straks, ook na dit uurtje. We doen het gewoon 24/7 per dag. Ja, Ujala Radio, we kunnen niet zonder, toch? Ja, een heerlijke Love Ghana, een Ishq Ghana, Ishq Special Version Ghana.

Ja, ook uit de film Tere Batome Aisa Uljhajia. Our Ghana kanam he Akhiya Gulab. En dit is de stem van Setje Tunden en Parampara. Our Ghana kanam he Chandani. Yeah.

prachtig mooi nummer om gewoon vlinders van in je buik te krijgen. Ham tujikosenam, osenam, itena chahinge. Jij zei chandeko, chandeko, chahe, chandani. Ja, de stem van ja, Sachit en Parampara. Ja, dat was een singlesong, Release Ghana. Voor het geval je je afvraagt van hey Amit, uit welke film was dat nou? Nee, het is een singlesong, Release Ghana. Niet afkomstig uit de film.

يا كان كنام هي كيلر كيلر كيلر د فيلم ميردر مبارك. Ja, een beetje een rare titel, maar wel een pakkende titel. Maakt je toch wel een beetje nieuwsgierig waar de film over gaat. Ja, het is een mooie dag. De dag die is lekker begonnen. Mijn dag begint altijd met Ujala Radio. En tussendoor, tussen de werkzaamheden door, luister ik ook altijd Ujala Radio op de achtergrond. En voordat ik ga slapen ook altijd een beetje Ujala Radio voordat je gaat slapen, toch? Ik geniet van de dag en ik hoop dat jij hetzelfde doet. Haal het maximale uit vandaag. Dan hoef je morgen, dan kan je het iets rustiger aan doen morgen.

Ja, geniet van de mooie dingen die het leven je heeft gegeven. Maar ja, van alle dingen die het leven mij heeft gegeven, zou ik graag 10 kilo willen teruggeven. Ja, ze zeggen wel eens, door te slapen verbrand je redelijk wat calorieën. Ja, soms probeer ik dan wat langer te slapen in de hoop dat ik dan nog meer calorieën verbrand. Ja, en soms herken je het wel. Dan kan je niet slapen omdat er een mug rondvliegt. En heel soms, heel af en toe denk ik wel eens, de wereld zou een stuk beter af zijn als die muggen vet in plaats van bloed zouden zuigen. Dan zou ik zonder deken slapen en dan zou ik gewoon helemaal lang uit liggen. En dan had ik geen last van die muggen. Maar ja, helaas is het anders en is het niet zo. In ieder geval, geniet van de mooie nummers die ik hier zo heb geselecteerd. De stem van Arijit Singh uit de film Durbaan. Organic naam, hey, goes, misaj.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk, dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
5: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer behoorlijk last van hebben. Verder nog 500 kilometer file in het land. Op de A2 is het nog file rijden vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Job onthoudt dus een half uur op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem-Den Haag. 24 kilometer file tussen Bunnik en Nieuwerbrug met een uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Zijn bomen omgewaaid langs A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. 9 kilometer file vanaf knooppunt Prins Klausplein, doe je er een uur langer over. Zijn 3 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waldenooyen voor politieonderzoek naar een ongeluk. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijzoord en Ravenstein 29 kilometer langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Namaste, mijn Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio.
3: Volume thoda badhaiye, zet je volume wat hoger. Ujala Radio par ab aap sunye ye shandar sinema pesh kiya ja raha hai aapke liye.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Oud Odin. Sabah al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ojala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zou kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ojala Radio. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
5: Groeien met je business of next level gaan? Ojala Radio brengt je daar. Mail naar info@ojala.nl en ontdek de mogelijkheden.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken nog buien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer nog last van hebben. Verder is het einde van de avondspits in zich. Al staat er nog 150 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 12 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos de kop van 13 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweerd duurde ruim 20 minuten langer over. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: You are your number one.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog zware buien vallen met plaatselijk een klap onweer. Op de A2 Utrecht-Den Bosch nog file rijden over 10 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel met een kwartier vertraging. Half uur vertraging door bomen op de weg op de rijbaan van de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Rotterdam Airport zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 5 kilometer file en dus een half uur vertraging. Wil je richting Rotterdam? Pak dan de route via de A4 richting Rotterdam. Kleine 10 minuten vertraging op die route. A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos nog een kwartier vertraging. En op de A50 Eindhoven Arnhem rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Met ook daar een kwartiertje op onthoud nog. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Een Griekse man is in Groot-Brittannië aangeklaagd voor spionage voor vermoedelijk de Iraanse geheime dienst. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: होगा।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Een Griekse man is in Groot-Brittannië aangeklaagd voor spionage voor vermoedelijk de Iraanse geheime dienst. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Norbert Terlouw. Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kef.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, Mehu Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Mai Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
2: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din आप हमसे बात कर सकते हैं Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog onweersbuien vallen. Verder staat er nog file op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Hogerheide. 4 kilometer en een kwartier vertraging, want een ongeluk houdt daar de rechte rijstrook dicht. 3 rijstroken van de A13 zijn nog dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat is bij Rotterdam Airport. Er zijn bomen op de rijbaan terechtgekomen. 5 kilometer file daar en 40 minuten vertraging. Verkeer richting Rotterdam kan beter de A4 nemen. En op de A27 Utrecht-Gorkum nog 5 minuten vertraging bij Noorderloos. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
9: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog onweersbuien vallen. Verder staat er nog file op de A4 vanuit...

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: छोड़ा बलम

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ओ तुम्हें तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
5: Is your business to aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ye Ujala Radio hai.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

मेरे आसपास तो है कि नहीं, अंकित तिवारी की आवाज़।

0: jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw.
5: In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Want bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn werkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. 3 kilometer file daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Ujan Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujana Radio Headlines. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: खुश करने के लिए उजाला रेडियो है 24/7 और वो भी स्पेशल स्पेशल आपके लिए।
1: You are
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdine, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honewale, door Shadi Honewale, ja, Kizika Mundesanskar. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Norbert Terlouw.
3: Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen. Opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aaphamse Baatkersekbeheer. Orham. Aapse Baatkringer. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are Holland Hottest Radio Station.
1: You are. You are. You are.
2: Ujana Radio Headlines. Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Unilever trekt ruim 270 miljoen dollar uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. De komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: दुनिया ये
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel van Meer.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, mein hoon Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Mein Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: नहीं जा रहा।
1: देखो

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: ओफो, ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa.